Jouwke is ben met da da da da. Waar niet zin nu ik ben met da da da. Jouwke is ben met da da da da. Waar niet zin nu ik ben met da da da. Kijk eens het nu is al schipoei. Kijk eens het nu